Je luistert naar de hele space klanken van het remix project van Ricardo Villalobos. Een remix project van ECM platen. Het heette, als laatste heette, hoorde je luisteren naar Reshadep. En de track daarvoor heette Retimeless, Ricardo Villalobos. En dat brengt ons uiteraard bij dit Nieuw-Zeelandse bandje Electric Wire Hustle. Heel hip bandje rondom een drummer, toetsenist en gitarist. Ze noemen het zelf een mix van hip-hop, psychedelica en soul. Uitgekomen op het prestigieuze BBA-label. En we gaan luisteren naar twee tracks. Te beginnen met Chaser.

Wat een geweldige plaat. Electric Wire Hustle. Helemaal aan de andere kant van de wereld. En toch maken ze gebruik met de Amerikanen. De Georgia Ann Muldrow. Die je al kon horen in de samenwerking met Dudley Perkins. In het begin van deze uitzending gaan we nog een track draaien van Electric Wire Hustle. Met Georgia Ann Muldrow. Deze track heet This World van het album Electric Wire Hustle.

0: Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Electric Choir Hustle featuring Georgia Ann Muldrow, This World. Jazz Not Jazz Radio wordt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism gemaakt. Het is een programma dat je kan beluisteren op de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Wil je de uitzending nog een keer luisteren of in het archief snuffelen, dan kan je naar www.concertzender.nl gaan. En dan hoor je alle uitzendingen nog een keer op een rijtje of kan je hem downloaden op je iPod, iPhone of iPad. Laatste plaat, Ruben. Wat heb je in petto?
1: Ja, het Trondheim Jazz Orchestra. Het komt uit Noorwegen wederom met Kim Mier. En de zangeres die je hoort is Siddel Andresen. Hele goede zangeres, mooie stem. Het is een soort mix tussen jazz en klassieke muziek. En hier spelen ze Aeolian Bloom.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. Een nieuw seizoen met een nieuw geluid. En naast een nieuw geluid ook een nieuwe DJ. Vanaf vandaag is bij ons aangeschoven Ruben van Roon, ook wel bekend als DJ Kikken. Al eerder in de uitzending geweest bij ons in het vorige seizoen. Ruben, welkom. Ik zie dat je een hele stapel nieuwe cd's bij hebt. Wat heb je zo bij je?
1: Ja, dat klopt. Ik heb zowel recente muziek bij me als wat muziek wat eerder is uitgebracht de afgelopen jaren. Onder andere de remixes van de Kira Neris plaat. Ik heb een ECM plaat bij me. Ricardo Villalobos. Bouillon, dat is een soort Flying Lotus DJ.
2: En, uit Frankrijk?
1: Uit Frankrijk, denk ik. En Subtract en nog veel andere muziek.
2: Oké, als eerste track hoorde je Dudley Perkins, Amerikaanse rapper op het Stone Throw label. Ook wel bekend met zijn samenwerking van Georgia Ann Muldrow, die onlangs nog in Rotterdam te horen was. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, die heet Expressions. En nou, onder andere ook Georgia Ann Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neris-album.

0: A Frozen Second remixes van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Matt de Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies and Waterboarding.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en die vorige track heette Ferries. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden, entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin. Oftewel, de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' Song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman. De Govan King song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

0: Thundercat hoorde je. Album heet The Golden Age of Apocalypse. En het komt ook uit die stal van Flying Lotus. Dat wil zeggen, die heeft het ook weer geremixed. Misschien moeten we daar even over praten. Want ik weet niet hoe je dit moet omschrijven. Hij noemt het zelf Future Jazz. Het heeft ook een soort sterke link met de Old School Fusion. Je hoort hem zingen. George Duke hoor ik erin terug. Wat is jouw associatie met deze muziek?
1: Ja, dit heeft zeker heel veel jazz-elementen. Want ze putten natuurlijk uit die hele grote bron van platen en albums van de jaren 60 en 70. En dat hoor je er heel duidelijk in terug. En je ziet ook vaak, zoals deze meneer ook...
0: Ronald Bruner,
1: dat ze ook wel eerst instrumentalist zijn en dan vanuit daar toch met de laptop en samples en beats weer doorgaan. En
0: ik zei trouwens even interpreteren dat hij drummer was, maar dat was zijn vader. Hij drumde trouwens wel zelf, maar hij is bassist en dat is natuurlijk ook duidelijk te horen in die plaat. Enorme virtuoos ook.
1: Maar er zijn eigenlijk twee lijnen, zeg maar. Je hebt dus de instrumentalisten die zijn gaan programmeren en op laptops bezig zijn gegaan. Maar je hebt ook, zeg maar, de producers die echt nog nooit een instrument in hun hand hebben gehad, zoals Flying Lotus, die gewoon echt alleen maar met de beat creating vanuit dat soort...
0: Teams hetzelfde.
1: Ja, instrumentale hip-hop. Beetje in die aan de lijn van Tribe Called Quest. Die beat, zeg maar. En dat hebben ze doorgevoerd, zeg maar.

0: Ja.
1: Ik kan u een track van Flying Lotus laten horen. Ja. Van het album Pattern Grid World. Dat heet Clay. En dan kunnen de luisteraars het zelf beoordelen.
0: Laten horen.

0: Dit was Flying Lotus.
1: En hoe?
0: Clay. Ja, zeker. Ja, het is misschien leuk om een beetje naar de inspiratiebronnen van deze jongens te gaan luisteren.
1: Ja, je had net iets, noemde je iets.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of het zeer de inspiratiebron van Flying Lotus is, want die komt toch meer uit de J Dilla-achtige beat programming.
1: Zwarte muziekhoek.
0: Wow. Maar Frankrijk natuurlijk met Mr. Wazoo, Mr. Ozio, wat je ook, hoe je het ook wil noemen. Die zijn natuurlijk in de mid-jaren 90 al een beetje met de hip-hop-achtige beats en dan instrumentaal aan de gang gegaan. En je had ook Matthew Herbert, dus dit is een Engelsman, die heel erg bezig is geweest met sounds en samples en ook eigen sounds creëren. Het was een ontzettende freak. Hij ging echt in een auto zitten met een drumstel. En dan moest op de achterbank zat iemand te drummen. En dan ging hij met 100 km per uur rijden. En dat nam hij dan op, die sound, zeg maar. Dus dat was nogal
1: een freak.
0: Maar voor mij ook en voor heel veel van ons is het een gigantische inspirator geweest. Hij heeft ook de Matthew Herbert Big Band. En dat is ook heel bijzonder. Dan heeft hij echt gewoon een traditionele big band. En dan zit hij met zijn beat creating erbij. Dat deed hij eigenlijk ook al 10 jaar geleden. Dus het is echt een voorloper. Hij heeft ook een album gemaakt met wat meer songs waarop gezongen werd. En ik vind dat een heel goed album. Het album heet Around the House. En ik wil daarvan draaien Going Round.

0: Ja, Matthew Herbert, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dat wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Krakensmaak.
0: Niet met Krakensmaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band met een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown, Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar, Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet hij en deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerken met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

U luistert naar de Concertzender met het programma Soul Jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Funk Jazz uit de periode rond 1970. Een feestje, maar zoals fluitist en bandleider Peter Guardy zou zeggen, een serieus feestje. Eerst gitarist Boogaloo Joe Jones, geboren in 1940. Jones verzond zijn bijnaam om verwarring te voorkomen met Philly Joe Jones en Papa Joe Jones. Goeie keus dus. Zijn stijl wordt onder meer gekenmerkt door vette, repetitieve, ritmische figuren, oftewel vamps, en snelle single-note-lijnen. U hoort No Way met Grover Washington Jr. op tenorsax en Bernard Purdy op drums. En daarna tenorsaxofonist Rusty Bryant, geboren in 1929 en overleden in 1991. Voordat Bryant in de funk belandde, speelde hij lang met gitarist Hank Marr en had hij een R&B-hit met All Night Long in 1952. Een variatie was dit op Night Train, een jaar na die grote hit van Jimmy Forrest. Night Train is overigens afgeleid van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local. Bryant speelt John Patton's Funky Mama van het album Night Train Now, uitgebracht bij Prestige Records in 1969. Met, jawel, Boogaloo Joe Jones en wederom Bernard Purdy op drums, een van de onmisbare pijlers van het funk-jazz-genre.

U hoorde Boogaloo Joe Jones met No Way en Rusty Bryant met Funky Mama. De moderne tenorsaxofonist Houston Person is geboren in 1934 in South Carolina. Hij scoorde een flinke hit in 1968 met Jemila. Dat, zoals alle soul jazz hits, veel gedraaid werd in de jukeboxen van de zwarte wijken in bijvoorbeeld Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis en Atlanta. Maar the times, they are a-changing. Er werd niet zoveel gedownload, maar men kocht haar plaatjes bijvoorbeeld zelfs bij de kapper toen de tijd een ontmoetingsplek bij uitstek. Collega Fats Theus, geboren in 1930, is in tegenstelling tot Person altijd onbekend gebleven. Hij speelde op een aantal opnames van organist Jimmy McGriff. Zijn enige album als leider, Blackout uit 1970, is de gruizige uitzondering op de regel van het toch nogal gladde CTI-label. Op gitaar Grant Green, op drums Idris Muhammad.

U hoorde Houston Person met Jamila en Fats Tios met Blackout. Hart Bob Grootheid, Grant Green, was de meest productieve artiest van Blue Note in de vroege jaren 60. Maar desondanks was hij wanhopig op zoek naar publieke erkenning. Via organist Reuben Wilson keerde hij, na een periode met drugsproblemen, terug op het Blue Note label in 1969. En vanaf dat moment concentreerde hij zich op soul en funk. Pas na zijn dood in 1979 kreeg hij grote erkenning. Luistert u naar zijn versie van James Brown's Ain't It Funky Now en wederom met de spetterende Idris Muhammad op drums. En daarna hoort u Express Yourself van de meesterdrummer zelf, Idris Muhammad heb ik het dus over. De roots van de in 1939 in New Orleans geboren drummer zijn hierin duidelijk te horen. Muhammad, voorheen Leo Morris, was bevriend met onder andere de legendarische funkfamilie Neville. Muhammad overleed in 2014.

0: Nicolay hoorde je.
1: Dat is een Nederlandse producer. Die komt oorspronkelijk uit Utrecht. En misschien had je wel eens van hem gehoord, Ruben.
0: Ja, maar, zeker.
1: Hij is ooit begonnen als toetsenist bij de groep Bastion. Dat is nou Bas van Opgezolden.
2: Jeugd van tegenwoordig.
1: Jeugd
2: van tegenwoordig.
1: Je had vroeger een band die heette Bastion. Er zat een toetsenist bij Nicolay. En nou, dat is een heel lang verhaal. Maar in 2002 stuurde hij een track op naar de prestigieuze website OK Player. Dat is een website waar Soul Quarians, Questlove en The Roots en allemaal bekende soul lovers hun tracks op posten. En een soort van blog, eigenlijk een voorloper van de blog. En dan kon je dan hopen dat jouw track eruit gehaald werd. En dat is bij hem gebeurd. En dat leidde onder andere tot een samenwerking met Fonte. En Fonte is weer de lead rapper van Little Brother. Leidde tot een samenwerking dat heette Foreign Exchange. En dat is eigenlijk in hip-hop cultland is dat een soort van enorm prestigieus ding geworden. En heel groot wil ik niet zeggen commercieel succes. Maar hij is in ieder geval verhuisd naar Detroit. En hij heeft een hele eigen sound ontwikkeld, deze Nicolay. En ik praat er eigenlijk zo lang over omdat ik eigenlijk heel erg onder de indruk ben van zijn productiekwaliteit. Vandaar dat ik nog een heel kort trekje in de aanbieding heb. En dat die track die heet Crossings. En die duurt precies 2 minuten 11. Wat belangrijker is dat het komt van het album City Lights Volume 2.

0: Ja, Nikolai is dit met Crossing. Het was het is een mix-cd, dus de tracks horen eigenlijk achter elkaar afgespeeld te worden. Daardoor begon die een beetje hetzelfde als waar de vorige eindigde. Maar dat is de bedoeling van een mix-cd. Waanzinnige track. We gaan door met een nieuw item. Dat heet Was is los? Was is los? En daar hebben wij een onderzoeker voor, die voor ons op onderzoek gaat in de underground scene in Nederland en overal om te kijken wat het hippe en het nieuwe is in muziekland en in jazz, not jazzland vooral. Elektromuziek, wat het ook is, crossover, ambient, het maakt niet uit. Maar hij gaat dat onderzoeken voor ons. Zijn naam is Hamertje Tik, zelf een hele bekende upcoming underground producer.
1: Producer, beat creator, alias Joris Feiertag. Maar wij noemen hem Hamertje Tik, althans hij noemt zichzelf. Was iets los. Laten we hem gaan bellen en kijken wat hij voor ons in petto heeft.
0: Of hij opneemt.
1: Of hij opneemt. Nou, het is 10:50 s'avonds. Hij moet op gaan nemen. Hamertje Tik, laten we hem bellen. Komt-ie.
2: Hallo met Joris.
1: Joris, Jazz No Jazz Radio. Wieboud aan de lijn.
2: Hey.
1: Je bent te horen via, ik leg het even uit aan de luisteraars, via Skype. En niet via de telefoon, want we zijn natuurlijk van de moderne media. En daarbij is de kwaliteit van je stem dan ook wat beter te verstaan. Althans, dat hopen we. Goed dat je er bent. Je heet Joris Feiertag, alias Hamertje Tik, producer, beat creator. Leg even uit precies wat jij doet.
2: Ja, dat is de naam van mijn solo act. Dus ik zit gewoon op een zolderkamertje allerlei beats te maken. Een beetje elektronische beats, dus à la Flying Lotus. Met dromerige samples van internet, YouTube-filmpjes. En ik ben drummer van huis uit eigenlijk, dus ik drum erbij. En zo heb ik een EP'tje gemaakt, Memories. Die kwam in mei uit. En ik ben nu bezig aan een debuutalbum. Dat hoop ik in januari uit te brengen.
1: Oké.
2: Ja, en ik ben op zoek naar een label.
1: Ik hoorde dat je bezig was met Lex Empress. Waarvan ken je haar?
2: Ja, klopt ja. Ja, ik ken haar van Kraken Smaak, waar ik af en toe inval als drummer.
1: Ja, en daar is zij zangeres.
2: Ja, precies. Zij zingt daar en zij gaat ook solo een album uitbrengen. En we zijn nu samen bezig, want ik wil ook graag... Ik ben geïnspireerd door bijvoorbeeld ook Subtract, waar ik zo wat van ga draaien. Die maakt ook veel met gastzangeressen en zangers werkt veel samen.
1: Oké.
2: Dus ze worden toch meer liedjes.
1: Heel goed. We hebben een item Was is los. Dat betekent dat jij voor ons op onderzoek bent gegaan in alle uithoeken van internet. Op speuren naar elektronische jazz, not jazz muziek.
2: Ja.
1: Jij gaat voor ons een aantal korte snippets laten horen van vrij onbekende of nog underground acts. Die heel erg de moeite waard zijn om later ook uit te checken. En dan sluiten we af als laatste met een track die jij het meest favoriet vindt. En die draaien we dan in zijn geheel.
2: Ja, zeker.
1: Dus vertel, wat heb je voor ons in de aanbieding?
2: Nou, ik heb Thundercat. Dat is een New Yorkse producer, bassist ook. En die is net getekend bij het label van Flying Lotus, die er zelf ook aan meewerkte. Brainfeeder. En het nummer is Daylight.

0: Ja, heel smooth, Thundercat.
1: Ja, zeker. Nice. Ja, ik heb er dan nu eentje van Nederlandse bodem. Hij heet gewoon Martijn, met een Y. Is de eerste Nederlandse producer die getekend is bij Brainfeeder. Hetzelfde label als wat ik net noemde. En hij stond onlangs nog op Rewire Festival en het STRP Festival in Eindhoven. Dit is Love and Machines.

0: systems, wires, electricity, fires.
1: Ja, dat was al een hele korte snippet. Is hij booming of is hij nog heel erg underground?
2: Nou, hij begint nu wel echt bekend te raken, ja, zeker. Dus hij heeft het al wel in Amerika heeft het al wel redelijk gemaakt.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En ik heb de volgende is van Mark de Clive Lowe, waar ik stiekem fan van ben door Rob van der Wouw, de Nederlandse trompetist. Die is nu met de zangeres bezig, Nia Andrews. En hij komt binnenkort met een nieuw album in november. En dit is een gratis single en dat heet The Why. Right now.

0: Ja, interessant. Mark Clive, die kennen we toch meer als Broken Beat Producer. Dit is wat anders, lijkt het.
1: Ja, klopt. Dit is wat soulvoller inderdaad. Hij heeft hier ook wat meer muzikanten bij gehaald. Maar okay. Wel inderdaad het verknipte spelen zit er dan wel in. Drummer bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Leuk.
1: Ja, interessant. Dan heb ik even kijken, Floating Points. Het is een 23-jarige jongen uit Engeland. Die is net getekend bij Rush Hour. En ik vond dit een zeer vet zomerhitje. Het heet Vacuum Boogie.

0: Floating Point op Rush Hour. Ik zei al eerder in de uitzending dat het een nogal Nederlandse uitzending aan het worden is, omdat er veel Nederlandse acts aan het draaien zijn. Rush Hour is natuurlijk Nederlands en Kindred Spirits kwam Martijn geloof ik op uit.
1: Brainfeeder.
0: Brainfeeder, ja. Oké. Vertel, wat hebben we nog meer?
1: Ik heb Mike Slot, daar ben ik zelf groot fan van. Hij heeft net een debuutalbum, maar dit nummer heb ik ergens gevonden in the middle of nowhere. Het heet Caddeting, als ik het goed uitspreek. Volgens mij speelde hij vorig jaar op Noordse Jazz.

0: Mike Slot.
1: Ja, helemaal te gek. Ik heb als ene laatste snippet heb ik Subtract. Dit is een beetje heeft dezelfde opstelling als Harm Stick eigenlijk.
0: Dit is ja, een man. Een inspirator voor jou.
1: Ja, ja, precies. Het verschil is dat hij wel live ook nog een zanger erbij heeft. Maar hij heeft een masker op, dus niemand weet hoe die heet. En hoe die eruit ziet. Zijn naam schrijf je als S-B-T-R-K-T. Maar spreek uit de Subtract. Ik heb het gezien in Trouw en het was wel echt waanzinnig.
0: In Amsterdam.
1: Wow. Ja, in Amsterdam. En dit is het van zijn debuutalbum Subtract. Heet ook Subtract. Het nummer heet Ready, Set, Loose.

0: Wauw, te gek. Subtract. Super.
1: Ja, very good. Ik heb nog een mooie ook. Ik ben er een beetje verliefd op geworden. Het is een Amerikaanse-Japanse, lijkt het wel. Jennifer Lee. En ze werkt onder de naam Toki Monsta. Een hele dromerige muziek. En het nummer, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar het nummer heet Stigmatizing Sex.

0: Stigmatizing Sex. Tot slot, wat is jouw afsluitende track?
1: Ja, dat is Berlin van Mode Selector. Dat is een Duits duo, producers duo, die al sinds 1992 samenspeelt. Ze stonden afgelopen, even kijken, ze waren een maand geleden nog op het Amsterdam Dance Event. En zelfs een maand geleden waren ze ook nog in het Paard in Den Haag. En ze hebben nu een hele vette plaat gemaakt, waar ik echt al heel veel heb gedraaid. Onder andere ook met Tom York van Radiohead. En het is wat rustiger geworden allemaal. Het was eerst meer techno. Maar dit nummer vind ik heel vet, ook met de zangeres. En het heet Berlin.
0: Die gaan we even helemaal in zijn geheel draaien. Voordat we dat doen, sluiten we bij jou af. Hamertje Tik, dankjewel voor je bijdrage. Ga lekker op onderzoek uit wat er allemaal in de internethoeken te vinden is op elektronische underground jazz, not jazz. Ik zie je snel. I'm running.

0: Ja, dit was Mode Selector. Berlin heette de track en komt van het album Monkey Town. Vette track.
1: Ja, met dank aan Hamertje Tik. Was is los? We gaan hem volgende maand weer uithoren wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat voor goede tips hij voor ons heeft.
0: Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz. Dat wordt gemaakt in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Volgende week dinsdag tussen 11 en 12 is er weer een Jazz Not Jazz. Heb je eventueel wensen of vragen? Mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op deze concertzender.nl kan je deze uitzending en ook nog oudere uitzendingen terug beluisteren. We gaan eruit met een heel bijzonder album, vind ik. Het is het nieuwe album van Wouter Hamel.
1: Ook een Haagse muzikant.
0: Dat zagen we net staan, dat hij ook uit Den Haag komt. Dus het is allemaal... Dit album is dit keer niet geproduceerd door Benny Sings, die wel zijn vorige twee albums heeft geproduceerd, maar hij heeft het nu zelf gedaan. En het resultaat vind ik echt heel bijzonder. Hij heeft ook al een aardig budget gekregen, geloof ik, van het Engelse Decca. Maar dat heeft hij goed gebruikt. Het is volgens mij opgenomen in Brussel. Dat is een hele mooie studio. Het klinkt allemaal als een klok. De band klinkt goed, de arrangementen, de songs.
1: Echte strijkers.
0: Wij gaan luisteren naar een heel romantisch mooi Frans liedje. Dat heet Rue d'un Roman. Wouter Hamel van het album Lowen.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van een miniserietje over funk jazz rond 1970. U hoorde People Get Ready van Curtis Mayfield, uitgevoerd door The Freedom Sounds featuring Wayne Henderson. Henderson, geboren in 1939 en overleden in 2014, is, zoals u heeft gehoord, een trombonist met soul en een gigantische sound. Hij is voornamelijk bekend van de Jazz Crusaders, dat later de Crusaders ging heten. In 1971 verscheen Pass the Plate, de eerste plaat waarop de al 11 jaar bestaande groep de term jazz uit hun bandnaam achterwege liet. En van dat album hoort u zo Greasy Spoon. Op het daarop volgende nummer, Give It Up or Turn It Loose van James Brown, gespeeld door gitarist Wilbert Longmire, verzorgen Henderson's kameraden uit de Crusaders, Wilton Felder en Joe Sample, respectievelijk tenorsaxofoon en het arrangement.

Dat was Wilbert Longmire met Give It Up or Turn It Loose. En daarvoor hoorde u The Crusaders met Greasy Spoon. We gaan verder met Eddie Harris. Harris, geboren in 1934 en overleden in 1996, was een van de populairste soul jazz artiesten van zijn generatie. Eind jaren 60 slaagde hij erin vergevorderd spel te combineren met toegankelijke composities. U hoort dadelijk Listen Here. Niet de tweede versie uit 1967, dat tot nummer 11 reikte in de Rhythm & Blues charts, maar de eerste versie van het album Mean Greens uit 1966. Harris speelt niet op zijn gebruikelijke elektrische saxofoon, maar op zijn Fender Rhodes keyboard, bijgestaan door Hammond-organist Sonny Phillips. Daarna horen we Sonny Phillips zelf met Sure Enough, diens debuut op het Prestige label uit 1969, inclusief de beruchte funk jazz drummer Bernard Purdy en saxofonist Houston Person. De bas die klonk die dag een beetje vals in de studio van de legendarische muziektechnicus Rudy Van Gelder, maar het kundige en gruizige spel van Phillips en consorten is prima te verteren. Bernard Purdy heeft dan wel niet Van Gelder als engineer op zijn soloplaat Soul Drums van 2 jaar eerder, maar hij klinkt wel zeer aanwezig en groot. En van dat album hoort u Funky Donkey.

Funky Donkey van Bernard Purdy. Daarvoor hoort u Sonny Phillips met Sure Enough en daarvoor Eddie Harris met Listen Here. Saxofonist Houston Person en organist Sonny Phillips hebben een gastrol op Blow for the Crossing van gitarist Billy Butler. Voordat hij solo ging in 1968 was Billy Butler al een prominente sideman op zowel jazz als soulgebied. Hij is ook bekend van zijn 10-jarige samenwerking met organist Bill Dodgett. Hij is de co-writer van Dodgett's grote hit uit 1956, Hunky Tonk. En let niet alleen op Butler's wah-wah-stijl, maar ook op de beat van drummer Rudy Collins. Die is namelijk volledig identiek aan het voorgaande ritme van zijn voorbeeld Bernard Purdy. Collega-gitarist Melvin Sparks speelde op platen van onder andere Lou Donaldson, Hank Crawford en Sonny Stitt. In 1970 verscheen zijn eerste soloplaat Sparks en daarvan hoort u Sly Stone's Thank You. Op drums hoort u Idris Muhammad en op orgel Leon Spencer. En beide zijn ook te horen op Sonny Stitt's Going to DC. Boplegende Sonny Stitt, die leefde van 1924 tot 1982, maakte ook talrijke soul jazz platen en Going to DC is een van zijn betere prestaties op dat gebied. Let op de slepende melodie van Leon Spencer en Idris Muhammad gaat ook enorm tekeer. Wederom zat Rudy van Gelder aan de knoppen.

0: Yuri Honing en Wired Paradise. Het stuk heette Petrea. Met op de bas mijn gast, bassist en producer, componist Mark Haanstra. Andere interessante band die je hebt meegenomen is het Nederlandse duo Knalpot. En ik weet nog dat toen je mij dit liet horen, een paar maanden geleden, het bestaat uit een drummer en een effectgitarist. En ik dat weer doorstuurde aan drummers Erik Hoeken en Ruben Verroon. Die dat ook weer gelijk verspreiden. En in no time was er een kleine hype ontstaan in de jazz scene. Wat is er zo bijzonder aan die gasten van Knalpot?
1: Ja, nou ja, weet je, ze zijn echt super fanatiek. Ze hebben hun eigen oefenruimte, zitten de hele dag zitten ze daar dingen uit te proberen. En soms wekenlang komt daar niks uit. En soms vinden ze echt hebben ze vondsten die echt zo geniaal zijn. Ja. En ze hebben wel een soort van attitude. En om zoiets met wat zij doen met z'n tweeën, dat is echt ongekend. En ja, live is het echt
0: spectaculair. Het heeft ook iets avant-gardistisch, hè?
1: Ja, ja, ze zijn heel open. Ze sluiten niks uit. Rafael, de gitarist Rafael van Nolen, die heeft ook echt ontzettend veel moderne muziek geluisterd. En heeft heel veel improvisatie gespeeld. Heeft in heel veel van die progressieve jazzbands gespeeld. Waar trouwens ook, daar zijn we elkaar ook in tegengekomen, zeg maar. Daar heb ik hem leren kennen. En hij heeft natuurlijk ook al die invloeden gehad. En Gary Jaeger, de drummer ook. Dus ja, nou ja, goed, daar heb je het, weet je wel. Dat is precies waar we het net ook al over hadden. Dan, als je gewoon zoveel invloeden staat en niks uitsluit, dan kunnen dat soort dingen gebeuren.
0: Ja, en ik keek op hun website, op hun MySpace, en dan zag ik ook een ongelofelijke lijst van verschillende podia. Van Bimhuis tot Lowlands tot aan popfestivals. Ja. Ja. En dat gaf eigenlijk wel het beste weer dat die gasten niet voor onder één labeltje te plakken zijn. Ja. En overal eigenlijk te boeken zijn.
1: Ja, dat vind ik echt super inspirerend. Ja. Echt, dat is eigenlijk ook voor mij een droom, zeg maar, om op een gegeven moment een band te hebben. Dat je niet dat je daar echt vanaf bent. Weet je wel? Ja. Van oké, okay,
0: het overschrijd.
1: Ja, precies. Ja. Weet je, dat is gewoon happening voor iedereen.
0: Laten we luisteren. Knalpot en de track heet Stainless.

Je hoorde Stainless van de Nederlandse band Knalpot. In mijn studio zit nog steeds aangeschoven bassist, producer, composer Mark Haanstra. Geweldig dit. Jazz, not jazz. Op de rand van impro, jazz, pop. Het heeft eigenlijk van alles wat. En in datzelfde licht zou ik willen zeggen, wil ik jou een klein nummer voorschotelen en vragen wat jouw reactie daarop is.

0: Enig idee in welke tijd dit gemaakt is?
1: Nou, ik zou zeggen 70s. Maar dat zou zomaar ook ontzettend... Ik bedoel, het is er duidelijk op geïnspireerd in elk geval.
0: Nou ja, warm. Wat, enig idee wat het is?
1: Ja, er zaten vlog wat dingen door mijn hoofd, maar ik durf het niet te zeggen. Maar ik
0: probeer eens.
1: Nou, weet je, het echt. Het eerste wat ik dus dacht dat het een project van jou was.
0: I wish it was.
1: Ja, precies. Nee, maar het is. Ik moet even een beetje wat aan van die Miles dingen denken van uit de 70's, zeg maar.
0: Ja.
1: En het lag op een gegeven moment. Ik dacht van, man, is bijna een soort Sun Ra trip in ook.
0: Tony Williams, begin
1: jaren 70. Tony Williams, inderdaad, de Lifeline, hoe heet het ook weer? Lifetime. Ja, precies.
0: Ja. Larry Young.
1: Ja. Dus nee, maar ja, goed, nee, maar ik heb geen idee.
0: Als ik zeg Stalen, Storlukken, Thorstein, Loftus, Nikolai, Eilertsen, dan zeg jij natuurlijk...
1: Ja, dan zeg ik nou, dus waarschijnlijk... Ja.
0: 11 van 9 uit Noorwegen. Ik kende het ook niet. Het is helemaal geweldig. Ik zag in de agenda van Podium Drinerlo. Jawel, Podium Drinerlo. Ja. Dat zij in mei afgelopen jaar hier waren. Het is een power trio die hun tweede album net hebben uitgebracht. Walk the Now. En het is heel vreed, log, opwindend, hard. En het rockt en het swingt. En zij, ja, volgens mij is het een soort van mengelmoes inderdaad van... Tony Williams, Miles, Emerson, Lake & Palmer. Ze gooien alles door elkaar heen. En inderdaad heel zwaar 70's sausje.
1: Ja, precies. Maar ik had wel het gevoel dat het niet uit in de 70 jaren gemaakt was.
0: Je hebt ook veel vocale muziek waar je naar luistert. Je hebt wat meegenomen. Onder andere een project wat ik helemaal niet kende. Dat heet Dirty Projectors. Vertel eens wat over.
1: Nou ja, Dirty Projectors is een. Het zijn gasten uit Brooklyn. David Longstreth is de gitarist. Zanger, alhoewel de andere bandleden ook zingen. En componist en producer. Mm-hmm. En de grap is dat ik speel met een gitarist uit New York ook. En Stephen Mackey. En hij heeft die David Longstreth, die kent hij heel goed als klassieke componist. Dus leerling van hem geweest. En die gast is echt zeg maar door echt een hele klassieke opleiding gelopen. Nou ja, bijna helemaal. Want volgens mij na 3-4 jaar dacht hij van weet je wat, ja. Dit is niet mijn trip, ik ga iets heel anders doen. En vervolgens heeft hij dus ook zo'n heel lang proces gehad met een aantal mensen zeg maar om dingen te gaan, meer popdingen te gaan maken. Een soort progressieve rockband te maken. Maar ja, er zijn echt... Ja, het is een hele bizarre combi. Een soort van Afrikaanse-achtige gitaar, heel heavy geproduceerd. De bassiste die zingt en de toetseniste zingt ook. Ze hebben twee waanzinnige zangeressen ook. En ze hebben echt een mix van je hoort dus dat dit ook een klassiek geschoolde gast is. Dat vind ik te gek. Weet je
0: maakt ons nieuwsgierig. Laten we luisteren. Dirty Projectors en de track heet Temecula Sunrise.

0: Temecula Sunrise, Dirty Projectors van het album Bita Orca. Het uur Jazz Not Jazz zitten we erop. Dank aan mijn gast Mark Haanstra. Waar kunnen we je binnenkort zien spelen? Wat ga je doen allemaal?
1: Ja, nou ja, ik speel met Jury een aantal concerten in het buitenland. Dus daar hebben we hier niet zoveel aan.
0: Waar ga je heen?
1: Ecuador. Zagreb. Uit mijn hoofd. Even, ja. Er zaten nog wat dingetjes volgens mij in Oost-Europa ook. Nou, ik weet het even niet meer precies.
0: Klinkt al spannend even.
1: Ja, leuk. Ja, wordt leuk. En leuke festivals. En ja, veel in België met een goede vriend van mij, Tom van Dijk. Zijn kwartet gaat spelen. En in Nederland heb ik, even kijken, 15 april speel ik met Jury Wired Paradise. Met Jury Honey Wired Paradise in Paradox, Tilburg. Met mijn trio, met John Engels en Miguel Martinez, Barnacle Bill trio, speel ik tegenwoordig elke 2 weken in Café de Kluis in Amsterdam. Okay. Superleuk, dat is onze steady gig. Gek. We hebben overal op elk podium zo'n beetje gespeeld en elk festival in Nederland, dus dan ga je weer terug de kroeg in.
0: Ja, heel goed.
1: Naar oud-Hollands gebruik. Dus ja, dus nou ja, goed, dat is in elk geval een hele leuke plek voor ons om lekker aan de gang te blijven, nieuwe stukken uit te proberen. Het is echt een superleuke vibe daar, gratis entree, gewoon supergezellig.
0: Ja, te gek. Nou, dank voor je mooie muziek die je hebt meegenomen. Deze en andere uitzendingen kan je terughoren op concertzender.nl, waar je ook informatie kan lezen hoe je Jazz Not Jazz op je mobiele telefoon kan beluisteren. We zijn er volgende week dinsdagavond weer om 11 uur. En we sluiten af met de laatste track van Zap voor het strijkkwartet met vrienden van jou.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En de track heet Radio Hunter.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Vanavond deel 1 van Very Tenor Sexy, een driedelige serie over de ontwikkeling van swing en R&B naar soul jazz. Centraal staat daarbij de tenorsaxofoon. We beginnen met, wie anders, Illinois Jacquet, de welbekende befaamde swingsaxofonist. Jacquet, geboren in 1922 en gestorven in 2004, veroorzaakte met zijn beroemde solo op Flying Home in 1942 de rage van de honkende sax. Zijn optredens bij Jazz at the Philharmonic waren spectaculair. Minder in het oog springt zijn rol bij de ontwikkeling van het orgel-tenorsax-combo. Met Port of Rico uit 1952 leverde hij een van de oerversies van dat concept. Count Basie doet dienst als organist. Jacquet speelde een groot deel van zijn leven in de swingtraditie en leidde in de herfst van zijn loopbaan een big band. Maar hij bleef ook spelen in een orgelsetting. Daarvan hoort u vervolgens twee voorbeelden. Eerst The Message uit 1963 met Kenny Burrell op gitaar en Ralph Smith op orgel. Daarna Soul Explosion uit 1969 met onder andere gitarist Wally Richardson en organist Mild Buckner.

Illinois' Jacquette met Port of Rico, The Message en Soul Explosion. Jacquette werd ook wel een Texas tenor genoemd. Hij was overigens niet geboren in Texas, maar in Louisiana. Maar Jacquette groeide wel op in Houston, Texas. Met een Texas tenor bedoelde men een tenorsaxofonist met een gigantisch geluid en ruige, extraverte stijl. Het is een label dat niet helemaal de lading dekt. De Texas tenor is tot meer in staat dan scheuren. Bovendien komen zogenaamde Texaanse tenoren heus niet alleen uit de Lone Star State. Vanavond passeren nog enkele Texanen de revue, namelijk Arnett Cobb en Buddy Tate. Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas, in 1913 en overleden in 2001, kwam tot wasdom in de band van Count Basie, waarin hij speelde van 1939 tot 1948. De decennia daarna leidde Tate zelf kleinere ensembles. De albums die hij maakte op Swingville begin jaren 60 zijn uitstekend. U hoort eerst Tate's samenwerking uit 1976 met Illinois Jacquette en organist Miles Buckner. Jacquette My Day, dat verscheen op de LP, jawel, Texas Tenors. Daarna een blues tune van Tate, Number 20, Ladbroke Square, van de plaat Tate a Tate uit 1960. Een swingende sessie met zwoel, vloeiend en rokerig spel van Tate, die bijgestaan wordt door trompetist Clark Terry, pianist Tommy Flanagan, bassist Larry Gales en drummer Art Taylor.

U hoorde Jacquette My Day van Buddy Tate en Illinois Jacquette en Number 20 Ladbroke Square van Buddy Tate. Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes van Very Tenor Sexy deel 1 in elkaar. Is er een meer toepasselijke keuze denkbaar dan het nummer Very Sexy van het groepje tenoristen Eddie Lockjaw Davis, Buddy Tate, Arnett Cobb en de in 1904 geboren en 1969 overleden Coleman Hawkins? Het album Very Sexy verscheen in 1959 op het Prestige label. Eddie Lockjaw Davis, geboren in New York in 1922, gestorven in 1986, speelde zowel swing, bop, hard bop als soul jazz. Zijn door Ben Webster beïnvloede stijl met onnavolgbare frasering en een doorlopend buffet van geslepend gegrom, gezucht en geblaf is volgens uw programmamaker gewoonweg fantastisch. Arnett Cobb, geboren in Houston, Texas in 1918, overleden in 1989, volgde Illinois Jacquette op in het orkest van Lionel Hampton. Zijn solo in Flying Home was zowaar nog opwindender dan die van Jacquette. Cobb werkte samen met Eddie Lockjaw Davis op het album Blow Arnett Blow uit 1959. Van dat album hoort u Go Power. Wat genereren deze heren een stoomkracht? Cobb schreef muziek en tekst van Smooth Sailin' in 1951 en had er in dat jaar een hit mee. Ella Fitzgerald zong een succesvolle versie in 1956. U hoort hier Cobb's versie uit 1959 van het gelijknamige album op Prestige, Smooth Sailin', inclusief trombonist Buster Cooper.

0: Borslap hoorde je. Wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat heet Blue Songs from Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar. Maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen. Dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt. Met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen, want zijn er te veel. Maar check zijn website michielborslap.com.
1: Jazeker, Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat, Low and Green, wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien, Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Low and Green. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing, dat was met de Kite Man en flirt met meer pop- en hiphop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen, dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba nummer 5 en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solotrack van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want dat past er misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album,
1: Candy
0: eindelijk.
1: Heeft een nieuw album, die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bed. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bed. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver. Audio night.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropoolorkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat dat op Nederland 1 staat, dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien hoor je of herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek. Is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropoolorkest. En op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond deel 2 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar soul jazz. U hoorde Eddie Chambly met zijn honkende, piepende en knorrende versie van Joe Liggins' The Honey Dripper. Chambly, geboren in Atlanta, Georgia in 1920 en overleden in 1999, speelde met Lionel Hampton, Cozy Cole en Dinah Washington, met wie hij ook korte tijd getrouwd was. Ook is hij saxofonist op rhythm and blues platen, onder meer van de Drifters. We gaan verder met een drietal tenorsaxofonisten die ook hun spoor hebben verdiend in swing en rhythm and blues en pioniers zijn van de honking sax rage. Eerst Hal Singer, geboren in Tulsa, Oklahoma in 1919 en nu 98 jaar oud. Met Blue Stompin, verschenen in 1959 op Prestige. De trompetist is Charlie Shavers, de pianist Ray Bryant. Singer, die speelde in de groepen van J. McShann, Hot Lips Page, Roy Eldridge en Coleman Hawkins en veelvuldig te horen is op het befaamde rhythm and blues label King, had een nummer 1 hit in 1948 met Cornbread. Daarna ging hij door het leven als Hal Cornbread Singer. Vervolgens hoort u Barefoot Contessa van Sam the Man Taylor uit 1962. Taylor, geboren in Lexington, Tennessee, in 1916, gestorven in 1980, speelde in de bands van Lucky Millinder en Louis Jordan en is werkelijk op ontelbare rhythm and blues platen te horen. Onder andere op Big Joe Turner's Shake, Rattle and Roll. En het laatste in dit rijtje, Wild Bill Moore. Hij leverde met We're Gonna Rock, We're Gonna Roll in 1948 een van de oernummers van de rock'n'roll. Moore's loopbaan als obscuur en divers. Hij speelde onder andere met Jack McVie, Dexter Gordon en Helen Humes. Ook is hij de saxofonist op Marvin Gaye's Mercy, Mercy Me, een lied van Gaye's beroemde album What's Going On. U hoort Moore hier met Nat Adderley's Sister Caroline uit 1961 van het album Bottom Groove op jazzlabel Jazzland. Op orgel Johnny Hammond Smith.

U hoorde Hal Singer's Blue Stompin', Sam Taylor's Barefoot Contessa en Wild Bill Moore's Sister Caroline. We gaan verder met de onvergelijkbare Eddie Lockjaw Davis. Geboren in New York City in 1922, overleden in 1986. In deel 1 hoorde u zijn samenwerking met Ornette Coab. In deel 2 gaat u luisteren naar In the Kitchen uit 1958. De lange mid-tempo blues werd zeer ongebruikelijk, een flinke hit en is een klassieker op het gebied van tenor, orgel, jazz. Op Hammondorgel Shirley Scott, op fluit Jerome Richardson. Na Davis is het tijd voor Bud Johnson met Exotic. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri in 1910, overleden in 1984, was een veelzijdige saxofonist die al in de jaren 30 te horen was. Hij heeft samengewerkt met Louis Armstrong, Earl Hines, Ben Webster, Duke Ellington, Dizzy Gillespie en Coleman Hawkins. Hij is ook te horen op verschillende rhythm and blues sessies van het Atlantic label. In de jaren 60 maakte Johnson een serie uitmuntende platen voor Riverside, Swingville en Argo. Exotic verscheen in 1964 op het album Yeah Yeah.

0: Michiel Borslap hoorde je, wat een prachtige track. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt, dat heet Blue Songs From Father to Daughter. En dat hebben we vorige week ook gedraaid. Andere track weliswaar, maar deze konden we jou niet ontnemen. Dat heette Lullaby. Hij heeft een dochter gekregen, dat mag niet ontgaan zijn. En hij heeft een solo plaat gemaakt met alleen maar piano erop. Eind maart 2012 begint de Blue Tour. Ik ga niet al die data opnoemen, want zijn er te veel. Maar check zijn website michielborslap.com.
1: Ja, zeker. Michiel Borslap. We gaan nu door met Wouter Hamel. Zijn nieuwe plaat Low and Green wordt zeer goed ontvangen. Het is ook zeker een plaatje. Hij heeft hem helemaal zelf geproduceerd. Ik vind het een fantastisch album. Heel divers. We gaan de track draaien. Little Boy Lost.

0: Wouter Hamel hoorde je van zijn nieuwe plaat Lowen Green. Wat was de titel van deze track, Ruben?
1: Little Boy Lost.
0: Little Boy Lost. Mooi album heeft hij geproduceerd en in Engeland opgenomen met strijkers en een grote dure productie. En het klinkt ook echt anders dan de Benny Sings producties tot daarvoor heeft gedaan. We maken een klein bruggetje. We blijven in Nederland, maar we gaan naar een kleinere bezetting. Namelijk naar onze trompetist trots van Nederland, Erik Vloeimans. Geweldige trompetist vind ik dat. Hij heeft al vele albums gemaakt en hij maakt elke keer weer daar weer iets nieuws van. Hij heeft dit keer iets veel kleiner gedaan dan die vorige keer. Hij deed Kite Crashing, dat was met de Kite Man een flirt met meer pop- en hip-hop-achtige kant. Hij heeft nu een samenwerking gedaan met een toetsenist die heet Florian Weber, of pianist moet ik eigenlijk zeggen. Ze hebben samen een duo opgenomen dat heet Live at het Concertgebouw. Het is een vreselijk mooie plaat geworden waarvan ik twee tracks wilde gaan draaien. De eerste heet Sola di Tomba nummer 5 en de andere heet Mine Own King Am I. Dat is volgens mij een Shakespeare quote. Florian Weber en Erik Vloeimans.

0: Erik Vloeimans en Florian Weber. Mine Own King Am I. Shakespeare was dat. En daarvoor hoorde je een solotrack van Erik. Solo die Tromba nummer 5. En vol respect had ik geen achtergrondmuziek aangedaan. Want ja, dat paste misschien niet zo bij. Maar wel weer bij het volgende.
1: Ja, we gaan nu door met het nieuwe album van de cover story van de Jazzism deze maand is Candy Diva Dulver, staat er zelfs op.
0: Candy heeft een nieuw album.
1: Candy
0: eindelijk
1: heeft een nieuw album. Die heet Crazy. Ze zocht al een tijdje naar een nieuwe te gekke producer. Die heeft ze gevonden in Prince Board. Hij heet wederom Prince, maar het is een andere Prince.
0: Maar dat is de producer van Black Eyed Peas, zegt men. Maar dat is hij toch helemaal niet?
1: Nee, hij is wel de musical director live van de Black Eyed Peas. Dus hij zit helemaal in de Black Eyed Peas scene, zeg maar.
0: Oh ja.
1: En ik moet je zeggen, hij heeft ook wel precies die sound en weet precies hoe hij dat moet maken. Want,
0: sound van Will.i.am.
1: Ja, en de ideeën ook, vind ik. Het is een hele diverse cd. Er staan echt een paar nummers op die echt een beetje voor de commerciële markt natuurlijk zijn. Maar er staan ook een paar, vind ik, te gekke tracks op. Er zijn namelijk ook 4 of 5 tracks geproduceerd door Ilko Bett. Al jaren haar muzikale partner, zeg maar. De gitarist.
0: Ja.
1: Dus dat is weer een beetje een andere sfeer. Echt op zijn Ilko Bett. En ik wil nu de track draaien Good Music. Hier is Candy Dulver.

0: Candy Dulfer's Good Music van haar laatste cd Crazy. Er staat in de laatste Jazzism een heel groot artikel over Candy, waar ze precies uitweidt hoe deze cd tot stand is gekomen. Een hele bijzondere plaat.
1: Ja, en het staat sowieso boordevol met recensies. En dat is altijd leuk, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe muziek. En er zijn een hoop collega's van de Jazzism die op zoek gaan naar alle soorten muziek, van wereldmuziek tot moderne jazz, electro, disco, funk, whatever. En daar staat onder andere een recensie in. En ik wist helemaal niet dat die plaat gemaakt was. Shame on me. Maar er is nu een Nederlands orkest wat op nummer 1 staat. En dat is het Metropool Orkest.
0: Ja, onder leiding van Vince Mendoza.
1: Ongelooflijk. Dat dat op Nederland 1 staat. Dat is het reddingssong om Metropool te helpen van de ondergang. Ze hebben altijd hele speciale projecten. Veelal jazz, anders soms ook wat meer popgeoriënteerde projecten. En onder andere is dat met een band die heet Basement Jacks. En misschien herken je de achtergrondtune. Die heet Red Alert. 1998 was het een gigagrote hit. Geprogrammeerde muziek. Is helemaal opnieuw gearrangeerd door het Metropool Orkest. En op plaat gezet met Basement Jacks. Dat gaan we draaien. Alvorens om nog even te benoemen dat dit alweer het laatste stuk is. En dat we volgende week dinsdagavond weer terug zijn met een nieuwe Jazz Radio. Jazz Not Jazz Radio. Heb je wensen of vragen? Mail dan met jazznotjazz@concertzender.nl. Ook voor het antwoord op de kraak- en smaakvraag als je daar naar het concert wil en Ruben van Roon wil ontmoeten. Bij concertzender.nl kan je sowieso nog meer uitzendingen van vroeger beluisteren dan wel downloaden op je iPod. We gaan de laatste track draaien van vanavond en die heet If I Ever Recover.

Dit is de Concertzender met Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. Met in deze aflevering de afsluitende deel 3 van Very Tenor Sexy, van swing en R&B naar Soul Jazz. U hoorde Bud Johnson met Off the Wall uit 1964. Johnson, geboren in Kansas City, Missouri, is in 1910 geboren en overleden in 1984. En hij was in 1964 al een veteraan die met Louis Armstrong, Earl Hines, Duke Ellington en Dizzy Gillespie had gespeeld en zich gemakkelijk voegde naar nieuwe stromingen. Op Off the Wall hoort u ook Joe Newman op trompet en de in oktober 2017 overleden Grady Tate op drums. En we gaan verder met Don Wilkerson. Wilkerson is geboren in Mooreville in Louisiana in 1932 en overleden in 1986. Hij speelde in de jaren 50 in de bands van Amos Milburn en Ray Charles. En begin jaren 60 nam hij een drietal platen op voor Blue Note. U hoort Jeannie Weenie van het album Elder Don uit 1962. Wilkerson wordt begeleid door gitarist Grant Green, pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en drummer Billy Higgins. En daarna Red Holloway. Holloway, geboren in Helena in Arkansas in 1927, maar hij groeide op in Chicago. Hij speelde behalve jazz ook op een enorme hoeveelheid rhythm en blues opnames van onder andere B.B. King, Chuck Berry, Aretha Franklin, Lloyd Price en Bobby Bland. Liefhebbers roemen zijn bijdrage aan de band van organist Brother Jack McDuff in de periode 1963-1965. We gaan luisteren naar Brother Red van het prestige album Red Soul uit 1965. Op gitaar George Benson, op orgel Lonnie Smith.

U hoorde Don Wilkinson met Jeannie Weenie en Red Holloway met Brother Red. En we gaan verder met een viertal jazz-georiënteerde tenorsaxonisten die ook veelvuldig in het rhythm and blues-idioom en aanverwante stromingen speelden. Als eerste Bill Leslie. Leslie is geboren in Medea in Pennsylvania in 1925 en overleden in 2003. Hij speelde jarenlang in de populaire en invloedrijke groep van Louis Jordan. Je hoort hier zijn versie van Goodnight Irene van het album Diggin' with Chicks. In 1962 uitgegeven door Argo. En op piano hoort u dan Tommy Flanagan. En als tweede Fred Jackson, geboren in Atlanta, Georgia in 1929. Hij speelde met Little Richard, Lord Price, B.B. King en Chuck Wills. Jackson beleefde een kort maar krachtig jazzloopbaan op het Blue Note label. Hij is sideman op albums van de organisten John Patton en Babyface Willett. Van zijn enige soloalbum Hootin' and Tootin' hoort u Preach Brother. En daarna gaan we verder met Plas Johnson, geboren in Donaldsville, Louisiana, 1931. En weinig mensen zijn op de hoogte van 's mans bijzondere carrière, maar als ik u vertel dat hij garant staat voor de wereldberoemde Pink Panther Team van Henry Mancini, dan gaat er wel een bel rinkelen, nemen we aan. Johnson is binnen het groepje artiesten van deze aflevering ongetwijfeld dan ook de meest productieve sessiemuzikant. Deels als onderdeel van de befaamde Wrecking Crew, een verzameling muzikanten die vooral in de muziekindustrie van Los Angeles erg actief was, speelde hij op liedjes van onder meer Nat King Cole, Frank Sinatra, Marvin Gaye, Johnny Otis en de Supremes. U hoort hier Too Close for Comfort van zijn jazz-LP This Must Be the Plus, in 1962 uitgegeven op Capitol. Johnson wordt begeleid door enkele collega's van de crew, namelijk Larry Bunker op vibrafoon, Howard Roberts op gitaar en Earl Palmer op drums. En dan nummer 4 tenslotte, dat is Clifford Scott. Scott is geboren in San Antonio in Texas in 1928 en overleden in 1993. En verzorgde de roerige sax solo op Honky Tonk, de nummer 1 hit van organist Bill Duckett uit 1955. En Scott speelde enkele jaren ook in de groep van Duckett, maar ook met Amos Milburn, Lionel Hampton, Roy Milton en Ray Charles. Je hoort zijn versie van Willie Dixon's My Babe.

Bill Leslie met Goodnight Irene, Fred Jackson met Preach Brother, Plas Johnson met Too Close for Comfort en Clifford Scott met My Babe. En het volgende blok is gewijd aan King Curtis. Zijn echte naam is Curtis Owsley. De saxofonist is geboren in Fort Worth, in Texas, 1934, overleden in 1971. En hij was zeer succesvol. Hij speelde bij Lionel Hampton en op vele rhythm and blues platen, waaronder de hit van de Coasters, Yakety Yak. En hij was bandleider van de Kingpins, en dat is de begeleidingsband van Aretha Franklin. En als soloartiest had Curtis hits met onder andere Soul Twist en Ode to Billy Joe. En Curtis is tragisch om het leven gekomen. Hij werd namelijk neergestoken door een drugsverslaafde op de stoep voor zijn woning in New York. We gaan luisteren eerst naar Hot Sexes met Sam the Man Taylor en daarna de blues tune Little Brother Soul van het album The New Scene uit 1960, verschenen op het New Jazz label. Op trompet Ned Adderley, piano Wynton Kelly, bas Paul Chambers en drums Oliver Jackson.

U hoorde King Curtis met Hot Sexes en Little Brother Soul. Ten slotte Jimmy Forrest, geboren in het St. Louis, Missouri, 1920. En in 1980 overleden. Deze saxofonist kon waarschijnlijk niet vermoeden dat Night Train in 1952 zo'n populair nummer zou worden. Een deels van Duke Ellington's Happy Go Lucky Local afgeleide Rhythm and Blues stond langdurig op nummer 1 in de Billboard R&B chart. Forrest speelde als tiener al op stoomboot in de Mississippi River met pianist en bandleider Faith Marable en daarna in de bands van Jay McShone, Andy Kirk en kortstondig met Duke Ellington. Van 72 tot 77 speelde hij in de band van Count Basie. En tot zijn dood werkte hij samen met trombonist Al Gray. Ondertussen had Forrest begin jaren 60 een reeks puikenplaten als leider gemaakt voor het Prestige New Jazz label. Tijdens die samenwerkingen met onder andere organist Larry Young, de pianist Joe Sawinell en Hugh Lawson en saxofonist Oliver Nelson komt zijn toegankelijke, smeuge, maar moderne stijl uitstekend tot zijn recht. U hoort hier Dexter's Deck van het album Forest Fire uit 1960 met op orgel Larry Young en daarna, voor zover we tijd hebben, Soul Street uit 1960, een stevige blues met een sextet onder leiding van arrangeur Oliver Nelson.

Met Jimmy Forrest zijn we aan het einde gekomen van deze Groove and Grease. Het afsluitende deel 3 dus van Very Tenor Sexy. Een serie samengesteld voor de concertzender door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiebout Burgens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz, not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer, maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltof heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Building Ark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltof. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen leven is gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Henrik Schwartz met Buggewetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Hiervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Henrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Buggewetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbarek, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002, Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit de ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

0: Dit was Bugge Wesseltoft samen met Hendrik Swarts duo. We gaan nu door met een hele speciale artiest uit L.A. Vorige, of twee weken geleden was het geloof ik, dat Hamertje Tik via de telefoon...
1: Wat is los?
0: Ja, ons vertelde wat allemaal los is in de underground. En die kwam met de Toki Monsta. Klopt. En die vertelde al dat dat een hele bijzondere dame is uit L.A. En ik heb dat even op YouTube opgezocht. En er zijn inderdaad heel veel live filmpjes te zien. En het is een Japanse dame die in L.A. woont. En die maakt te gekke Flying Lotus-achtige tracks. De eerste track die ik wil laten horen is Last Night Blurry Memories, Toki Monsta.

0: Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit was Toki Monsta. Dit is uitgebracht op een heel bijzonder album. Dat heet LA Series. Dit is nummer 8. Dit is een soort compilatiealbum van steeds twee nieuwe hippe artiesten uit LA, Los Angeles. Haar echte naam is Jennifer Lee. Dat is toch ook leuk om te weten, want ze hebben allemaal van die bizarre namen, Toki Monsta. Ik wil nu door met de volgende track en die heet Stigmatizing.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending. En die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist. Thundercat heet die. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen. Want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt. Die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu-disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is een, ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama.

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album. En Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A. Ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra

0: nieuwe stijl eigenlijk.
1: Hippie gemeenschap ja, is het.
0: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
1: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
0: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een eenmalige aflevering over het kwartet dat organist Brother Jack McDuff leidde van de lente in 1963 tot de herfst van 1965. Het kwartet bestond naast McDuff uit tenorsaxofonist Red Holloway, gitarist George Benson en drummer Joe Dukes. Je hoorde Hallelujah Time van het gelijknamige album op Prestige. Het album is er één uit de serie uitgaven, bestaande uit restmateriaal en is uitgegeven in 1967, nadat de groep alweer een poos was ontbonden. Het was bij labels als Prestige gebruikelijk dat het nog geld wilde verdienen, terwijl de artiesten allang elders vertoefden. McDuff stond in 1967 inmiddels onder contract bij Atlantic. Jack McDuff, geboren in Champaign, Illinois in 1926 en overleden in 2001, was sinds 1960 een van de populairste jazzorganisten. Bij weinigen is de invloed van de muziek uit de Zwarte Kerk op het spel zo doordringend aanwezig als bij McDuff. In 1963 vormde McDuff een bijzonder pittige groep. Red Holloway, geboren in 1927 in Helena, Arkansas en overleden in 2012, had veel ervaring opgedaan in zowel swing, moderne jazz en rhythm and blues. Hij speelde onder andere met Dexter Gordon, Ben Webster, Sonny Stitt, Lionel Hampton, Lloyd Price, Bobby Bland en B.B. King. George Benson, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania in 1943, was wat gitaarmagiërs betreft de new kid on the block. Benson, later wereldberoemd als smooth jazz artiest, was in 1963 een vingervlugge gitarist met een ruig rhythm en bluesrandje. Benson was nog maar een paar jaar met moderne jazz bezig, onder andere onder invloed van zijn voorganger in McDuff's groep Grant Green. Joe Dukes, geboren in Memphis, Tennessee in 1937 en overleden in 1992, maakte een naam bij McDuff en speelde vervolgens in de groepen van Ray Charles, saxofonist Hank Crawford en organist Lonnie Smith. Je hoort eerst Scufflin van Silk & Soul, opgenomen in juli 1964. En als laatste in dit blok Hippie Dip van het album Hot Barbecue, opgenomen op 19 oktober 1964. Een midtempo groove met een aanstekelijke melodielijn.

Je hoort het Brother Jack McDuff Quartet met Scuffling en Hippie Dip. Omdat het kwartet populair was, leek het McDuff en de baas van het prestige label Bob Weinstock een goed idee om de leden van de groep een soloalbum op te laten nemen met medewerking van de gehele groep. En zo ging het ook. George Benson nam de New Bass Guitar of George Benson op, waar drummer Joe Dukes overigens op ontbrak en de honneurs werden waargenomen door Montego Joe. Red Holloway werd vertegenwoordigd met het album Cooking Together, opgenomen op 6 februari 1964. En van Joe Dukes verscheen in 1964 The Soulful Drums of Joe Dukes. Dukes was een invloedrijke soul jazz drummer en een essentiële factor in het succes van het McDuff Quartet. Dukes gebruikt een gruizige backbeat, speelt geen willekeurige fills, maar stemt accenten af op het spel van de organist. Hij dirigeert met precisie de schemaatjes, turnarounds en shout choruses. En dit alles gebeurt met de levendige dynamiek van rhythm en blues. Van Joe Dukes hoort u nu My Three Sons. De tune is geschreven door McDuff en wie die drie zonen zijn, dat laat zich raden. En daarna draaien we Red Holloway met Shout Brother.

Dat was saxofonist Red Holloway met Shout Brother. En daarvoor hoorde u drummer Joe Dukes met My Three Sons. Het MacDuff Quartet maakte in december 1963 en februari en juni 1964 twee albums waarbij het uitgebreid werd tot Big Band, Prelude en The Dynamic MacDuff, met arrangementen van Benny Golson. Prestige ging hier in de tweestrijd aan met Verve, die met Jimmy Smith, de pionier van moderne organ jazz, inmiddels het Big Band album Any Number Can Win had gemaakt. U hoort hier MacDuff's Kettle of Fish van het album Prelude. En vermoedelijk was de Prelude LP een stimulans voor Smith om het gaspedaal wat harder in te trappen, want Smith kwam een poosje later met zijn tot dan toe meest geslaagde big band album The Cat.

Kettle of Fish van het Brother Jack McDuff Quartet en Big Band. De reputatie van het McDuff Quartet berustte naast de LP's en singles vooral ook op hun live optredens. Het resterende deel van deze aflevering besteden we daarom aan twee live LP's van de groep. Eerst Brother Jack McDuff Live. Het album is opgenomen in de Front Room in New Jersey op 5 juni 1963. U hoort een versie van het quartet van Undecided, de swingcompositie van Sidney Robin en Charlie Shavers, en daarna een tune van Jack McDuff zelf, Sanctified Samba.

Welkom bij Groove and Grease, het programma over soul jazz op de Concertzender, samengesteld door François van der Linden. En vanavond aflevering 1 van een drieluik over tenorsaxofonist Gene Emmons. U hoorde net The Black Cat van het gelijknamige album op het Prestige label uit 1970. Op piano Harold Mayburn, op gitaar George Freeman, bas Ron Carter en drums Idris Muhammad. Gene Emmons is geboren in 1925 in Chicago, Illinois, alwaar hij ook overleed al in 1974. Emmons is de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Gene was enorm populair, vooral bij de zwarte bevolking. Wat populariteit betreft is hij alleen overtroffen door organist Jimmy Smith en in de jaren 60 door pianist Ramsey Lewis. Emmons heeft hitsingles en albums in elk decennium waarin hij actief was. Hij bewoog zich met zijn zeer persoonlijke stijl op het snijvlak van rhythm and blues en moderne jazz en is daardoor de personificatie van soul jazz geworden. De tenorsaxofonist had een rotsvaste sound die gegrond was in Chicago, de stad van de moderne blues, noeste arbeid en de gure wind van Lake Michigan. In zijn spel hoort men zowel de robuustheid van Coleman Hawkins als de finesse van Lester Young. Gene Emmons speelde recht uit het hart. In 1947 scoorde hij een hit met Red Top. De titel was het koosnaampje van zijn vrouw Mildred. Ook Jerk, dat u hier hoort, deed het goed. Jerk is een van de eerste van verschillende tunes die verwijzen naar de bijnaam van Gene Emmons zelf. Jerk. Jerkhead Rambling, Hitting the Jerk, Jerk Eyes en veel andere tunes zouden nog volgen. Emmons verkreeg de bijnaam toen hij in het midden van de jaren 40 in de band van zanger en bandleider Billy Eckstein zat. Op een dag ging de groep in een winkel hoeden en petten passen. Toen Eckstein erachter kwam dat Emmons zo'n grote maat had, flapte hij eruit You Jerkhead Motherfucker. De bijnaam, afgekort tot Jerk, bleef hangen. Na Jerk hoort u de ballad My Foolish Heart uit 1950. De grootste hit van Emmons tot dan toe. Hij zou het lied in zijn loopbaan nog verschillende keren opnieuw opnemen.

U hoorde Gene Emmons met Jug en My Foolish Heart. Eind jaren 50 kwam de baas van het prestige-label, Bob Weinstock, op het lumineuze idee om Emmons te koppelen aan de jonge garde uit zijn stal. Het resultaat was een serie aantrekkelijke jamplaten, opgenomen in de periode 1956-1958. U hoort zometeen eerst Funky van de gelijknamige plaat uit 1957, met Art Farmer op trompet, Jackie McLean op altsax, Kenny Burrell op gitaar, Mel Waldron op piano, Doc Watkins bas en Art Taylor drums. Daarna The Real McCoy van het album The Big Sound uit 1958. Het is een compositie van Mel Waldron en u hoort Jerome Richardson op fluit, Paul Kinnichet op tenorsax, George Joyner bas en Art Taylor drums. En John Coltrane himself met een zeldzame bijdrage op altsax. En als laatste in dit blok Blue Green and Beans van het album Blue Jean uit 1958. Op trompet Idris Suleiman, op bariton saxofoon Pepper Adams.

0: Je luisterde naar een track van Ledisi, die heette Coffee. Van haar album Pieces of Me. Voor de derde keer is ze genomineerd voor de Grammys. En ze heeft een waanzinnig album gemaakt, vet geproduceerd. En ze is op een Europese tour. Als je haar wil bewonderen en zien, dan kan je haar checken in Paradiso op 23 januari.
1: Ja, en we gaan nu door met de oude DJ Shadow. Dat is een grondlegger van nog de trip-hop stroming. Het is nog de ouderwetse DJ, de turntablist, die gewoon nog echt goed met platen weet te mixen. Hij heeft weer een waanzinnig goed nieuw album uit, The Less You Know, The Better. En daar staat één track op met Little Dragon, wat een zeer upcoming alternative zangeres is. En de track heet Scale It Back.

0: Ja, dit was DJ Shadow met de track Scale It Back. Dit was weer wederom de Jazz Not Jazz Radio uitzending voor deze week. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Volgende week is er weer om dezelfde tijd op dinsdag tussen 11 en 12 een nieuwe aflevering. Heb je nog wensen of vragen? Mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. En op de concertzender.nl kan je ook nog deze uitzending terugbeluisteren bij uitzending gemist. De presentatie was van Ruben van Roon en Wieboud Berkens. En Wieboud gaat ons vertellen wat de laatste track wordt.
1: We hebben nog één track over van dat geweldige album wat vorig jaar uitkwam van Janelle Monáe. De hit op North Sea was zij met het album. Arc Android heeft zij een soort nieuwe statement gemaakt. Maar het leukste was toch wel de track die jij me vorig jaar op wees toen jij hier te gast was voor het eerst in de uitzending, Ruben. Hele bijzondere track, bijna een musical-achtige track. Ze noemt het Babel Baya, waarschijnlijk door de relatie met jazz. Maar het is eigenlijk bijna een soort van musical track. Janelle Monáe, tot volgende week. Hoi.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed, lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstine werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe, en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige-label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live-opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jug, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961, The Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jug uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jug onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen.

0: Ja, Matthew Hurwitz, Going Round zelfs. Dit is uit 1998. Het klinkt inderdaad nu een beetje dat je denkt van stoffig, laat ik het zo noemen. Maar het was in die tijd was het echt een trendsetter met qua drumprogrammering. En ja, echt een voorloper vond ik hem.
1: Ja, leuk om te horen. Iets wat 10 jaar geleden ook zou gehoord kunnen worden op het ADE. En wat mij even brengt naar de jazzagenda, want binnenkort is hij er weer, de Amsterdam Dance Event. Ga jij er nog heen, 22, 23 oktober?
0: Nou, ik zou graag willen, maar ik ben dan niet in Nederland, dus dit wordt moeilijk.
1: Want je moet spelen met Kraak en Smaak?
0: Niet met Kraak en Smaak.
1: Met?
0: Met Candy Dulfer.
1: Ah, kijk, ook leuk. Komt dus niet op Amsterdam Dance Event. In Paradiso, Trouw, Club NL, een heleboel andere clubs. Onder andere de Pasta Boys, Ricky L, Steve Mac. Ik noem nog even een aantal andere interessante acts die je misschien wilt gaan zien. 26 oktober, Bon Iver in Vredenburg, Utrecht. 11 november en 12 november, heel speciaal, een Zweeds-Japanse band. Eigenlijk een Zweedse band, maar een Japanse zangeres. Little Dragon in Tivoli, Utrecht op 11 november en 12 november in de Evenaar in Eindhoven. 13 november in Den Haag, onze hometown.

Rafael Sadiq en Joshua Redman en Brett Melda op 14 november in Oosterpoort in Groningen. Al dus een korte selectie uit de jazzagenda. Wij gaan van Engeland, wat we net hoorden, gaan wij naar Amerika. En het lijkt wel of ik elke week deze dame wil draaien, maar ik kom niet los van haar. Georgia Ann Muldrow. Een hele bijzondere dame, 28 is ze. Komt uit een muzikaal gezin waarvan de vader gitarist was bij onder andere Eddie Harris. En moeder trad nog op bij Pharoah Sanders. Ik heb haar één keer gezien op YouTube. En dan heeft ze een hele aparte manier van zichzelf presenteren. Het ziet er heel esoterisch uit, zal ik maar zeggen. Ze speelt zelf de keys en de beats. Vocals maakt ze, produceert eigenlijk alles. En is onlangs opgepikt door Erykah Badu en Mos Def. We gaan luisteren naar een track van haar nieuwste plaat. Oko T heet die. En deze track die heet The Language of the Flame.

0: Georgia Ann Muldrow hoorde je. Nieuwe plaat OCT. Tot zover Jazz Not Jazz Radio. Samenwerken met Jazz Magazine Jazzism hoorde je Jazz Not Jazz Radio. Elke dinsdagavond te beluisteren om 11 uur bij de Concertzender of te downloaden in het archief van www.concertzender.nl. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Ruben, wat is je laatste plaat voor vanavond?
1: De laatste plaat is van een Amerikaan, Bill McHenry. Het is gewoon een akoestische plaat met vooral Paul Motion op drums. Het album heet Roses en de track heet The Abyss Opens Up.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de derde en de laatste aflevering van Hitting the Jug, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. U hoorde Cup Ranch van het album Bad Bossa Nova, uitgegeven voor Prestige in 1962. Ammons had eerder successen gevierd met onder andere My Foolish Heart in 1952 en de LP Bass Tenor in 1960. Bass Tenor, moet ik zeggen. Ook Bad Bossa Nova, een verzameling eigenzinnige interpretaties van exotische ritmes, was een schot in de roos. Dat was natuurlijk fijn voor de in 1925 in Chicago geboren saxofonist. Maar het dagelijkse leven had minder prettige verrassingen in petto voor Ammons. In 1962 werd de drugsverslaafde muzikant voor de tweede maal opgepakt voor het bezit van narcotische middelen. Justitie deed er nog een schepje bovenop en veroordeelde hem ook voor heling. En een schandelijke veroordeling van 7 jaar cel viel hem ten deel. Tijdens zijn jaar in de gevangenis hield het prestige-label Ammons in de publiciteit door resterend materiaal uit te brengen. Dat verscheen op LP's als Velvet Soul en Angel Eyes. Van de laatste plaat hoort u de gelijknamige ballad. Angel Eyes is opgenomen in 1960. Het album is uitgegeven in 1965. En op fluit Frank Wes, op orgel Johnny Hammond-Smith, bas Doug Watkins en drums Art Taylor.

U hoorde Gene Emmons met Angel Eyes. In 1969, na 7 jaar cel, was Emmons weer op vrije voeten. De vraag was of de 44-jarige saxofonist nog voldoende capaciteiten had. En die vraag werd met een volmondig ja beantwoord. Zijn homecoming optreden in de Plugged Nickel in Chicago was een succes. En in New York, het mondiale centrum van de jazz, werd Emmons door justitie verhinderd op te treden. In de studio was Emmons wel welkom. Vanaf 1969 leverde Emmons een serie populaire platen af. Emmons had overal fans, maar hij was bijzonder populair in midwestelijke steden als Chicago, Pittsburgh en St. Louis. We draaien hier voor u Free Again van het gelijknamige album uit 1972. Free Again is een compositie van Armand Cafora, Jos Baselli en Robert Colby. Een sfeervol stuk waarin smart en opluchting hand in hand gaan. In de grote blazerssectie vinden we onder andere trompetist Cat Anderson en trombonist Jimmy Cleveland, op piano Joe Sample, elektrische bas Chuck Rainey en drums Paul Humphrey. Vervolgens een funky versie van het bekende lied Feeling Good. En Emmons was immers vrij, dus hij zal zich daar toch wel goed bij hebben gevoeld. Het nummer verscheen op de LP The Boss Is Back in 1970. Op Hammond-orgel Sonny Phillips, elektrische bas Bob Bushnell en op drums Bernard Purdy.

U hoorde Gene Ammons met Free Again and Feeling Good. We gaan verder met Son of a Preacher Man, het country soulnummer geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins uit 1968, dat bekend is geworden in de versie van Dusty Springfield en kort daarna Aretha Franklin. De versie van Ammons is zo gruisig als de gravelbaan op Roland Garros na een marathonpartij van Nadal en Djokovic. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Het personeel overlapt met The Boss Is Back. Op Hammond-orgel hoort u Sonny Phillips, op bas Bob Bushnell, op gitaar Billy Butler en op drums Bernard Purdy. Vervolgens Peace to Keep Away the Evil Spirits van het album The Black Cat uit 1970. Zachtzinnig, doch gedecideerd houdt Ammons zijn demonen buiten de deur. U hoort Harold Mayburn op piano, Ron Carter op bas en Idris Muhammad op drums.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. Vandaag Killer B3, een aflevering over orgeljazz.

U hoorde Paul Bryant met Sister Lovey, verschenen op het VJ-album Something Happening uit 1960. Bryant was een van de vaste waarden in de West Coast scene. Hij werkte veel samen met saxofonist Curtis Amy. Na Bryant hoorde u Hank Marr met Foggy Night. Dat is op single verschenen in 1965. Marr, geboren in Columbus, Ohio. Hij had een hitje in 1964 met Greasy Spoon. Het schurende, volumineuze geluid van Marr is uit duizenden te herkennen. Op Foggy Night spelen verder Rusty Bryant op tenor sax en Taylor Orr op drums. We gaan verder met Lou Bennett. Bennett was een bebop-pianist die, zoals velen, orgel ging spelen in de slipstream van pionier Jimmy Smith. Hij vertrok in 1960 naar Parijs en bouwde in Europa een solide loopbaan op. We draaien voor u Amen van het gelijknamig album uit RCA uit 1960. Bennett's gospel roots zijn duidelijk aanwezig. Op gitaar Jimmy Garley, bas Jean-Marie Ingrand en drums Kenny Clark. En dan nu Eddie Backus, geboren in Lonsdale, North Carolina. Tot voor kort trad de blinde organist nog op met zijn zoon Eddie Jr., die is trouwens ook organist. U hoort Feel Real van het gelijknamig album uit 1962 op het Smash-label.

U hoorde Lou Bennett met Amen en Eddie Backus met Feel Real. Nu Bill Doggett. Doggett scoorde een megahit met Honky Tonk in 1956. Het King-label verkocht er 4 miljoen stuks van. U hoort Blues for Joe van het album The Band with the Beat, uitgegeven op Warner Brothers in 1961. En daarna is het tijd voor Wild Bill Davis, trendsetter van de orgeljazz. Hij is geboren in 1918 in Glasgow, Missouri en overleden in 1995. Hij was van 1945 tot 1947 pianist en arrangeur bij de beroemde Timpani Five van Louis Jordan. In 1949 maakte Davis zijn orgeldebuut in Joe Wells' Chicken Shack Club in Harlem. We draaien de intermission riff van het album Organ Grinders Swing, uitgegeven op Everest in 1961. En dan Jimmy Smith, ongetwijfeld de populairste organist aller tijden. Zijn werk op Blue Note lanceerde eind jaren 50 de orgelmanie en bracht een geheel nieuwe generatie organisten voort. Smith, geboren in Norristown, Pennsylvania, overleed in 2005. Hij combineerde bebop, blues en gospel, voortgestuurd door virtuose en opwindende single-note lijnen. U hoort The Cat van het gelijknamige album, uitgekomen op Verve in 1964. In de big band spelen onder andere Kenny Burrell op gitaar, Thad Jones trompet, Grady Tate op drums. En als uitsmijtertje dan enkele dwarsverbanden. De ene pionier, Jimmy Smith, raakte namelijk verslaafd aan het orgel na het zien van de andere, Wild Bill Davis. En het was Bill Doggett die Wild Bill Davis opvolgde als pianist-arrangeur bij de band van Louis Jordan. Waarvan akte.

U hoorde Bill Doggett met Blues for Joe, Wild Bill Davis met Intermission Riff en Jimmy Smith met The Cat. We gaan verder met Henry Kane. Net als eerder genoemde Paul Bryant was Kane voornamelijk actief aan de Westkust. Zijn enige LP als leider, The Funky Organization of Henry Kane, verscheen in 1968 op Capitol. Hij werd daarop bijgestaan door onder andere saxofonist Plas Johnson en drummer Earl Palmer. U hoort van dat album The Way I Feel, een compositie van John Patton. En met laatstgenoemde organist vervolgen we deze uitzending. Van John Patton, geboren in 1935 in Kansas City, draaien we Fat Judy. Het nummer staat op de LP Oh Baby, uitgegeven op Blue Note in 1965. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Daarna Billy Larkin en The Delegates. Larkin, geboren in Portland, Oregon, opereerde net als Kane en Bryant ook vooral aan de westkust. Cuccio Fritto Man komt van het album Hold On, uitgegeven in 1968 op World Pacific. Op tenorsaxofoon Fats Theis, gitaar Jimmy Daniels en drums Jesse Kilpatrick. Ten slotte Don Patterson. Hij is net als John Patton een van een select groepje organisten dat duidelijk maakte dat organ jazz niet alleen maar entertainment is, maar ook kwalitatief sterke jazzmuziek oplevert. Patterson's nalatenschap bestaat uit een mengelmoes van bop, blues en ballads. U hoort hier Patterson's versie van het bekende lichtvoetige volksliedje La Bamba. Het verscheen in 1966 op de LP Soul Happening op Prestige. Op gitaar Vincent Carrau en op drums Billy James.